Wat dan lang hier, dat is vast alles eens lang. Wat dan lang hier, dat is een netje geluk. En dan de shock, wie dan was op mis toekomt.